essence. Nothing will be what it is.

Tot zover Framtunes at Jazz Not Jazz Radio. Een mixuur samengesteld door Rogier van Hout, a.k.a. DJ Maze. Volgende week weer een uitzending met Wieboud Beurkens en Ruben van Roon. Voor meer informatie surf je naar jazznotjazzradio.nl. En om deze uitzending terug te luisteren, surf je naar concertzender.nl. Uitzending gemist. En wil je nog meer informatie over Framtunes...

is een concertzender met het programma over soul, jazz, groove en grease, samengesteld door François van der Linden. Vandaag Blue Note Funk, deel 1. We beginnen met de jodel van Big John Patton.

Your mama? Yeah, your mama.

What to do? I can't even spell your name, but

Dat waren Lou Donaldson met The Humpback, Blue Mitchell met Heads Up, Feet Down, Donald Byrd met Slow Drag, Big John Patton met Understanding, Ruben Wilson, I Say a Little Prayer en Lonnie Smith met Charlie Brown. We gaan de uitzending uit met organist Brother Jack McDuff en het feestelijke Butter for Your Popcorn. Het is uit 1969. Op tenor saxofoon J. Arnold, gitaar Charlie Freeman, elektrische bas James Alexander en op drums Sammy Creason.

Dat was Brother Jack McDuff met Better For Your Popcorn. En dit was Groove & Grease, een programma over classic soul jazz. De samensteller was François van der Linden.

0: Welkom bij de concertzender Jazz Not Jazz Radio vanuit Utrecht Centraal Station. Als je langs komt lopen nu, dan kan je ons zien zitten met onze speciale gast Rob van der Wouw. Vandaag is normaal Ruben van Roon zou erbij zijn bij het programma Jazz Not Jazz Radio, maar helaas is hij ziek geworden. Rob, welkom.
1: Hallo.
0: We gaan vandaag een programma doen in samenwerking met het jazztijdschrift Jazzism. Een uur vol nieuwe muziek op het snijvlak van jazz met soul, broken beat, funk, electro, hip-hop en andere nieuwe ontwikkelingen. Kortom, Jazz Not Jazz. Je hoorde een hele aparte Jazz Not Jazz, namelijk de nieuwe Knower. Dat heet voorheen Lois Cole en Genevieve Artadi. Ken je dat?
1: Ja.
0: En dat is een soort LA-based duo die...
1: Ik dacht dat ze uit Brazilië kwamen.
0: Nee, kom niet uit Brazilië. Het komt uit LA. En het is wat er grappig aan is dat er een link is met Tineke Posma, onze eigen saxofonist waar we trots op zijn. En zij had gehoord van Brad Meldow. Weet je wat je moet checken? Lois Cole en Genevieve Artadi. Die heet tegenwoordig Knower. We gaan straks nog een track van hun draaien, want die hebben een waanzinnig album gemaakt. Nieuw album en het heet Let Go. Rob, welkom nogmaals. We gaan met jou straks praten over al jouw bezigheden in de muziek. En wat jouw... niet alleen je solo carrière doet, maar wat je ook nog daarbuiten doet. Je hebt wat muziek meegenomen, maar voordat we daarover gaan praten, is het misschien eerst leuk om iets te draaien van je eigen album. Dan kunnen we daarover spreken. Laten we iets draaien van je nieuwe album Neon.
1: Leuk.
0: Track Dub.

0: kleiner geworden. We doen wat nieuwere muziek. En zo kwam ook Mark de Kleijf-Lodus op ons pad, omdat ik daar al mee samenwerkte. Ja. En,
1: dat lijkt me moeilijk, want je hebt dan elektronische muziek, veel sample-based drums die hij gebruikt.
0: Ja.
1: En dat wordt dan vertaald door een live drummer?
0: Nee, beide hadden we. We hadden en drums, Martijn Vink, op dit project, en hemzelf. Dus dat was nog een hele klus om dat goed te krijgen.
1: Maar, ja. Ja. En dat is uitgekomen op een prestigieus label?
0: Ja, ook True Thoughts.
1: True Thoughts. Laten we gaan luisteren. Hoe heet je titel?
0: Relax Unwind.

0: Ja.
1: Want dan moeten we gelijk gaan bestellen.
0: Niet, ja, niet zou ik doen.
1: Valse promotie doen, maar dit is wel heel hip. Je vertelde net in de break dat er ontzettend veel reviews binnenkomen. En vooral ook internationaal. Komt het door Turtle?
0: True Touch. Die hebben dat, ik weet niet, op een of andere manier heel goed voor elkaar. Dat ze gevolgd worden door allerlei DJ's, recensenten. Ik zie op Twitter heel veel, dat het heel veel gedraaid wordt, gereviewd wordt. Mensen die het maar leuk blijven vinden al heel lang. Ja. Er was een gratis track weggegeven. Die was binnen 2 weken 50.000 keer gedownload of zo. Dus dat is heel veel.
1: Ja, dat is geweldig. Dit is natuurlijk toch een beetje een trompetprogramma. Het volgende uur ben je er ook weer bij, dus dan doen we dat ook. Voor jou misschien net zo'n grote held als het voor mij is. Maar even leuk misschien in retrospectief om een oude track te draaien van een held die misschien wel als eerste is begonnen met de elektronische jazz. Laten we luisteren naar Miles 1972, Rated X van het album Get Up With It.

0: Rated X, Get Up With It. Dat heet het album, een soort van een verzamelalbum, 72, 74. Ik krijg een bak koffie, wat lekker. Dit is Jazz avant la lettre of fusion of jazz, hoe je het wil noemen, maar hip as hell. Ik heb een paar tracks meegenomen en ik weet niet of jij het kent, maar misschien wel leuk om je mening over te weten. Ik ben onlangs naar een concert geweest in People's Place in Amsterdam. Van een Britse zangeres, die heet Laura Mvula. Zeg je dat wat?
1: Helemaal niks.
0: Nou, dat staat nu op nummer 2 in de Jazzism Top 10. Dat is de top 10 die wordt gepubliceerd in het tijdschrift Jazzism, met wie we samen dit programma maken. En dat was een concert. I was blown away. En het album is ook prachtig. Dus laten we daar 2 tracks van gaan draaien. Laura Mvula, en deze track heet Like the Morning Dew.

0: Laura en Vula hoorde je. Twee nieuwe tracks. Sing to the Moon heette het laatste track die je hoorde. En daarvoor hoorde je Like the Morning Dew. Zoals ik al zei, ik had het live gezien in de People's Place in Amsterdam. En dat was met een harpiste die zong. Een violiste die zong. Een cellist, haar broer, die zong. Een contrabassist die zong. Ik geloof alleen de drummer. Nee, de drummer zong ook. Dus het was een soort van vocaal orgie. En het was verschrikkelijk hip en ontzettend goed. Trek jij dit?
1: Of ja, ik vind het heel, heel erg mooi. Ik kan me voorstellen ook dat het live ook nog mega veel indruk maakt.
0: Ja, leuk. Jij hebt ook wat tracks meegenomen. Had ik je gevraagd van neem wat tracks mee die jazz not jazz zijn. Je wilde iets draaien van Boege Wesseltop. Ik zei al dat Bugge, maar het moet zijn Boege. Ja. En niet voor een reden heb je die meegenomen, want je hebt hem ontmoet. Vertel.
1: Nou ja, ik wilde die plaat graag buiten Nederland ook uitkrijgen. En toen
0: jouw plaat bedoel je?
1: Precies. Toen heb ik via zei iemand, je moet het op het label van Boege proberen uit te brengen. En toen is het contact gelegd en hebben we elkaar ontmoet in Amsterdam. En dat was heel gezellig, heel leuk.
0: Dat label heet Jazzland?
1: Jazzland Recordings.
0: Ja, en
1: Noorwegen, waar hij vandaan komt.
0: En wat voor label is dat?
1: Het is eigenlijk heel divers, want ze doen heel veel gekke dingen. Maar wel, uiteindelijk heeft het toch een soort één stempel moderne dingen, soms met beats, wat hij natuurlijk heel vaak doet. Maar ik hoor ook heel veel andere experimentelere jazz terug daar. Ik kan het niet echt per se één noemer geven, maar het is wel, heeft toch op een of andere manier één sound.
0: Ja, Boeg is natuurlijk een bekende, gerenommeerde jazz-elektronische pionier.
1: Pianist.
0: Pionier, ja. Je hebt een album meegenomen met Henry Schwartz. Zullen we daar wat van draaien?
1: Daar gaan we wat van draaien. Dit is One One. Het is blijkbaar live opgenomen in Keulen.
0: Henry Schwartz is een DJ en hij speelt Rhodes en piano.
1: Yes, komt-ie.

0: Boege Wesseltoff met Henrik Zwart. Hoe heette de track, Rob?
1: 1-1.
0: Oh, 1-1. Een waanzinnig album hebben ze samen gemaakt. Veel live en ook wat studio dingen. En vooral bijzonder omdat het een duo is. En ook bijzonder omdat het Boege is eigenlijk nu jouw nieuwe platenbaas, zou je kunnen zeggen, toch?
1: Ja, zeker.
0: Ik heb een andere track meegenomen van Bonobo. Dat is de artiestennaam van de Britse muzikant Simon Green. Hij heeft een nieuwe plaat gemaakt. En dan moet ik even spieken hoe die ook weer heet. The North Borders. Dat is een waanzinnig mooie plaat. Bonobo, zeg je dat wat?
1: Nee, ook niet.
0: Oké, nou dan moet je gaan luisteren. Want het is een hele mooie, een heel mooi album. We gaan één track daarvan draaien. En dat heet Heaven for the Sinner. En dat is featuring Erykah Badu.

0: Bonobo hoorde je van de nieuwe track The North Borders. Heaven for the Sinner. En het is een opmerkelijke samenwerking met Erika Badu. Want die komt eigenlijk uit een hele andere trip. En hij zit in een soort van Britse, Engelse, eclectische, elektronische stilo. Wat in mijn optiek volgens mij heel erg jazz, not jazz is. Hoe vind je dit?
1: Ja, heel mooi ook.
0: Het is een bijzonder gast die ook volgens mij op het Pitch Festival komt. Dat is 1 week voor het North Sea Jazz Festival. Waar we binnenkort natuurlijk ook meer aandacht aan gaan geven. Wij hebben nog een track die jij had meegenomen. En ik probeer mee te lezen met jou, maar dat lukt niet. Wat had je meegenomen?
1: Een ander artiest van dat label Jazzland Recordings. Hakon Kornstad. Ik weet niet of ik het goed uitspreek, maar het is een saxofonist. Die niet per se elektronische dingen doet, maar wel vrij experimentele, hele mooie dingen, vind ik, doet.
0: Oké, laten we luisteren. Hoe heet de titel?
1: Oslo.

Hakon Kornstad hoorde je. Track heette Oslo op het Jazzland label. Meegenomen door onze gast Rob van der Waal. Rob, het zit er bijna maar op. Dankjewel dat je erbij was, maar je bent de volgende uur er ook nog bij. Concertzender Jazz Not Jazz Radio. Je hoorde ons live op de Centraal Station van Utrecht. Maar je kan ons ook altijd beluisteren op dinsdagavond. En op zaterdag worden het programma herhaald. Het is een programma dat in samenwerking met Jazzism wordt gemaakt. En als je een vraag of verzoek of dergelijke hebt, dan kan je dat sturen. Een e-mail sturen aan info@jazznotjazz.nl. Of je kan bij concertzender.nl ook nog naar uitzending gemist om al die leuke muziekjes die wij hier samenstellen nog een keer te beluisteren. Wat vooral leuk is, is dat we ook nu Spotify hebben. En elke maand zetten we alle nummers die we zover kunnen vinden in Spotify, zetten we in een playlist. En dan kan je dat altijd zonder het geklet van ons nog een keer terugluisteren. We gaan laatste track draaien van dit uur in de paar minuten die we nog hebben. En dat is van een artiest en die heet Yono McCleary. Ik had er nog nooit van gehoord, maar hij heeft in 2009 al een album gemaakt. Dat heet Darkest Light. En dat werd omschreven als Miles Davis meets Massive Attack, John Martin, Fink en Radiohead. Wrapped in one exquisitely produced album. Nou, dat wil je natuurlijk gaan checken. Hij heeft een onwijs mooi EP gemaakt, wat eigenlijk bestaat maar uit twee nummers. En daarvan gaan we één nummer draaien. Yono McCleary, in het nummer heet Fire in My Hands.

0: Welkom bij Jazz Not Jazz Radio op de Concertzender. Je hoorde een classic, zoals we dat traditie getrouw doen. George Duke was dat, Psychomatic Dung. En hij heeft een album gemaakt, of dat is eigenlijk samengesteld, het heet The Complete MPS Records. En wat daar leuk aan is, dat het eigenlijk heel moeilijk verkrijgbaar is. Hij vindt het zelf namelijk helemaal niks. Dus dat is een album voor de freaks, zeg maar. Jazz Not Jazz Radio, Concertzender. We zijn hier niet met onze vaste DJ Ruben van Roon, maar... We hebben wederom een speciale gast, trompetist Rob van der Wouw. Welkom.
1: Hallo.
0: Leuk dat je er weer bij bent. Vorige uur dat we je spraken, hebben we het gehad over je nieuwe album. Nyon, daar ben je nu aan het promoten. Die is onlangs uitgekomen op het prestigieuze Jazzland Record. Ik zie dan ook op de hoes staan Universal. Hoe zit dat voor de mensen die misschien niet weten hoe dat zit met zo'n samenwerking? Ben je dan uit op Universal? Want dat klinkt gelijk al heel groot. En dan gaan we in het buitenland spelen. En dan...
1: Ja, en er staat ook nog Embrace Recordings op. Dus het is eigenlijk allemaal heel ingewikkeld. Maar moeten we daar mensen mee vermoeien?
0: Nou ja, ik vroeg me het af. Jazzland is een prestigieus label van Boeger Wetseltoff. Die brengen mooie producten uit. Maar dat is misschien niet zo mainstream dan als Universal.
1: Ja, het schijnt een onderdeel te zijn van Universal. Die hebben aandelen gekocht in. En die doen de distributie en marketing. Die nemen ze uit handen voor Jazzland.
0: Ja, precies. Eigenlijk meer een soort organisatorische samenwerking.
1: Ja.
0: Laten we gelijk beginnen om daar een track van te draaien. Ik heb hier een titel staan, maar dat is volgens mij niet... Ja, dat is wel de goede titel. Van het album Nyon gaan we draaien No Fly Zone.

This is marijuana. I'm Kylie Reed, thanks to me, that I'm bad.

clock, so long as I'm not sleeping, I will be smoking herb. Yes.

Dit is de concertzender. Op dit moment hebben we een probleem met de verbinding. U kunt nu luisteren naar een aangepast programma. This is the concertzender. We are temporarily experiencing technical difficulties. We will soon return to our regular programming. But in the meantime, you can listen to a special broadcast.

0: Tot zover Framtunes at Chestnut Jazz Radio. Een mixuur samengesteld door Rogier van Hout, a.k.a. DJ Mace. Volgende week weer een uitzending met Wieboud Beurkens en Ruben van Roon. Voor meer informatie surf je naar chestnutjazzradio.nl. En om deze uitzending terug te luisteren, surf je naar concertzender.nl, uitzending gemist. En wil je nog meer informatie over Framtunes, dan ga je naar www.framtunes.nl.
1: Dit is de Concertzender, Jazz Not Jazz Radio.

0: Welkom bij een nieuwe uitzending van Jazz Not Jazz Radio op de Concertzender in samenwerking met jazztijdschrift Jazzism. Deze week hebben we een speciale gast, Lillian Vieira, en we gaan deze uitzending geheel wijden aan haar nieuwe plaat die ook heet Lillian Vieira. Lillian, welkom.
1: Nou, denk je te gek?
0: Fijn dat je er bent. Het is voor mij een beetje vreemd om dit interview te doen, want ik heb met jou deze plaat mogen maken. Dus ik ken jou natuurlijk eigenlijk heel goed, maar jij bent trots op die plaat, maar ik ben ook heel trots op die plaat. En het leek me heel leuk om in deze uitzending ook aan jou wat muzikale dingen te vragen rondom die plaat en de muziek die daarbij hoort. We hoorden net het eerste nummer Longe van je plaat. Ik weet niks van Braziliaanse teksten helaas, die taal moet ik nog leren.
1: maar je voelt het wel, je voelt het al heel erg goed aan.
0: Wat is Longe?
1: Longe, nou op een gegeven moment toen de plaat bijna klaar was, had ik het besef dat ik hier al 25 jaar woon. En in precies op dat moment waren we ook bezig met onze reis naar Brazilië, met de band en zo. En toen besefte ik dus al nog 25 jaar. En ik ben ook wel terug in de tijd om te kijken hoe mijn leven in Brazilië was op dat moment.
0: Hoe oud was je toen je wegging?
1: Ik was 23. Maar altijd de periode daarvoor was ik altijd als een rare gezien. Want ik had altijd rare kleding, omdat ik het zelf maakte. En mijn schoenen moesten dus wel op een bijzondere manier zijn. Goedkoop, maar wel met de stijl. Dus mijn omgeving vond mij heel raar.
0: Ja.
1: Dus achteraf, mijn vader die vertelde mij van, ja, ik zat met die en die te kletsen over jou. En die vond jou zo raar. Dus eigenlijk is het niet zo raar dat je weg bent. Want misschien moet je nog verder gaan. En deze lied gaat er erover.
0: Die gaat daarover.
1: Ja.
0: Even samenvattend. Je hebt net een plaat uitgebracht die heel goed ontvangen wordt. Zowel door pers, maar ook door de zaal. De tour is net begonnen. Afgelopen zaterdag speelde je en we, moet ik eigenlijk zeggen, dan in de Raza. Dat was natuurlijk
1: was te gek,
0: heel leuk. Maar ook zag ik alweer de reviews bij 3 voor 12 en bij in het AD die allemaal heel positief zijn. Ja. Hoe is dat voor jou om een plaat te maken nadat je zo lang bij Zoeko hebt gezeten waar je eigenlijk zelf nu helemaal verantwoordelijk bent en niet de verantwoordelijkheid kan delen met vroeger Stefan Schmid en Stefan Kruger?
1: Ik vind het wel heel spannend, omdat we vroeger met z'n drieën waren. Het waren 3 gezichten voor de klap. En nu dat de zetten we houden had totaal over mij.
0: Ja.
1: De liedjes zijn dus al wat persoonlijk, eigenlijk heel erg persoonlijk. En in sommige momenten zat ik dus al te denken, Jezus, is dat een idee? Kan ik dat maken om een zegen van mijn vader op een cd te zetten?
0: Ja.
1: En gelukkig had ik een hele leuke man die mij vertelde, nou, en waarom niet? Doe dat wel, weet je wel. Maar dat is wel heel spannend. En ook omdat ik ben al 47 en nooit had ik echt het behoefte om in solo iets te doen.
0: Want je kon eigenlijk altijd al je muzikale ei kwijt in Zoeko.
1: Overal, weet je wel. Dat was ik had niet zo'n behoefte om mijn verhaal te vertellen. Maar ineens, ik kreeg echt zoveel melodieën. En in de periode waar ik niet met hun speelde, heb ik met zoveel mensen gespeeld. En zoveel inspiratie opgedaan. En op een gegeven moment had ik echt een verzameling van melodieën die ik dacht, nou, daar moet wel iets mee gebeuren. Maar wel heel spannend. Ja. Ik vind het heel spannend.
0: Het is Samba Soul.
1: Ja.
0: Toen we begonnen met schrijven, laten we zeggen, 1,5 jaar geleden.
1: Ja.
0: Toen had je het ook heel veel over Samba Rock.
1: Ja.
0: Kan jij een titel noemen die we nu gaan draaien van de cd, waarvan je zegt, dat is eigenlijk misschien het meest duidelijk Samba Soul?
1: Nou, ik zou zeggen, Meu Bem Não Faz Assim.

Jazz. What do you mean?

0: Tot zover Framtunes at Jazz Not Jazz Radio. Een mixuur samengesteld door Rogier van Hout, a.k.a. DJ Maze. Volgende week weer een uitzending met Wieboud Burkens en Ruben van Roon. Voor meer informatie surf je naar jazznotjazzradio.nl. En om deze uitzending terug te luisteren, surf je naar concertzender.nl, uitzending gemist. En wil je nog meer informatie over Framtunes, dan ga je naar www.framtunes.com.
1: Dit is de Concertzender, Jazz Not Jazz Radio.
0: Welkom op de Concertzender bij een nieuwe aflevering van Framtunes at Jazz Not Jazz Radio. Een uur lang een uiteenlopende mix van muziekstijlen en non-stijlen met altijd een link naar jazz en een hang naar experiment. Samengesteld door Rogier van Hout, a.k.a. DJ Maze van platenlabel Framtunes. Op de website van concertzender.nl vind je in de programmagids nog meer gegevens over dit programma of surf naar onze eigen website jazznotjazzradio.nl.

groep hoorde je. Een nieuwe album, Epiphany Electrified. Het eerste stuk wat we al hoorden was Epiphany, een remix van Nelson en Josa. Maar als laatste twee hoorde je aan elkaar eigenlijk hetzelfde stuk. Voor de luisteraar die goed heeft opgelet, die hoort dat natuurlijk gelijk. Bairro Alto. Maar de eerste was een remix van The Dub Creator. En de tweede was van Wicked Jazz Soundman Phil Martin. Ga naar zijn website www.hanlitsgroep.nl voor meer info, speeldata en dergelijke waar je dit album ook kan bestellen. En nog een album wat ook vorige maand is uitgekomen is dat van Lilian Viera. We hebben daar vorige maand ook wel aandacht aan besteed, maar past in dit uurtje met Braziliaanse muziek natuurlijk heel goed. We gaan tracks draaien van haar solo album dat ook heet Lilian Viera Samba Soul.

0: Lillian Vieira hoorde je van haar nieuwe gelijknamige solo debuut vorige maand uitgekomen. En zij is momenteel aan het toeren door heel Nederland. Vanaf 15 maart kan je haar weer zien. Ik ga niet alle data opnoemen, maar ik noem er een paar. 15 maart Manifesto Hoorn, 22 maart De Kelder Amersfoort, 28 maart De Doelen Rotterdam en 3 april Patronaat Haarlem. Ga er even heen en dat is helemaal te gek. Lillian Vieira. Er komt net iemand bij mij in de studio binnenwaaien, Jeffrey Spalburg. Dan denk je, wat heeft die nou met Jazz on Jazz te maken? Nou, helemaal niks, maar ook wel alles. Jeff, welkom.
1: Dankjewel, Iwad.
0: Te gek dat je er bent. Jeff is mijn oude speelpartner, zat vroeger in de Hipbone Connection, maar is ondertussen een gevierd cabaretier geworden. En daar gaan we zo heel kort even over lullen, maar jij bent ook een Brazil-lover. Sterker nog, toen ik er nog niet naar luisterde, luisterde jij al naar Brazil. Dus wat heb jij met Brazilië, Jeff?
1: Ja, wat heb ik met Brazilië? Dat is de muziek die gelijk naar je hart gaat. Música de coração, zoals ze zeggen.
0: En je bent er één keertje geweest, las ik ergens.
1: Vijf keer.
0: Vijf keer geweest?
1: Ja. Oeps. Maar nog maar heel weinig gezien, want het is een waanzinnig groot land. En ik hoop echt nog meer te kunnen zien eigenlijk.
0: Want jij bent nu cabaretier, niet meer rapper, maar nog wel altijd muziek heeft een belangrijk onderdeel ook in je show.
1: Ja, zeker. Ik zeg altijd, ik heb twee benen. Ik heb een toneelbeeld, een toneelbeen. En ik heb een muziekbeen en samen bij elkaar is dat mijn cabaret.
0: De cabaret, en je bent nu met een voorstelling bezig. Vertel even heel kort.
1: Ja, ik ben een try-out. Ik heb een nieuwe voorstelling die heet Baas. En daarmee ben ik mee aan het toeren door het hele land.
0: En jij bent baas?
1: Ik ben baas, ja. Maar wat voor baas ben ik? En ben ik wel baas? Of is mijn vrouw me de baas? Of wie is de baas? En daar heb ik het eigenlijk allemaal over.
0: En hoe zit het bij jou thuis? Wie is de baas?
1: Buitenshuis ben ik de baas.
0: Juist, yes, hier ben jij baas.
1: Hier ben ik de baas.
0: Vertel, je bent aan het toeren met die try-out en het gaat dan in het najaar in première of zo?
1: Ja, najaar in première. En met cabaret werkt het zo dat je heel veel gewoon voor het publiek je ding aan het uitproberen bent.
0: Right.
1: En dat ben ik aan het doen, live.
0: Te gek. Dus waar kunnen we dat gaan zien? Heb je wat data voor mij?
1: Je kan mij nog zien in maart in Boekelo op 11 maart. En dan 13 en 14 maart speel ik in Amsterdam in het MC Theater.
0: Right.
1: 15 maart Neden. En 21 maart in Landgraaf. En dan 28, 29 maart nog in Utrecht in het Werftheater.
0: Te gek. Nou, we hebben tot nu toe gedraaid nog alleen maar nieuwe muziek. Han Lits hoorde je, Lillian Vieira hoorde je. Maar het is natuurlijk ook tijd voor some oldies. En ik vroeg net jou toen je binnenkwam lopen van wat zou jij nou graag willen horen in een uur lang essential Braziliaanse muziek. En toen noemde je 3 tracks op. Als eerste
1: Aqua di Março.
0: Alice Regina en Tom. Alice en Tom. 1974.

0: Alice en Tom, 1974. Waarom is dit nummer zo mooi voor jou?
1: Het gevoel wat erin zit. Ik weet niet, wanneer ik dit nummer hoor, dan gaat het altijd direct naar mijn hart. Ik kan het ook niet uitleggen. Ik voel het wel en ik heb de tekst gezien, de vertaling in het Engels. En dan denk je, huh? Het is namelijk een hele associatieve tekst. Het zijn gewoon een aantal dingen die ze noemen. En uiteindelijk geeft dat bij elkaar een soort gevoel. Ja. En dat gevoel, ja, dat voel je in het nummer.
0: Het is super mooi. En het hele album is trouwens helemaal te gek. En ik zag op YouTube, er is een videoclip van. En dan zie je dus Tom en Alice, zie je dat nummer performen. Maar toen ik het een paar keer keek, toen kwam ik erachter dat het dus playback was.
1: Ah, dat is nep.
0: Maar als je het ziet, dan zie je het plezier wat ze ermee hebben gehad om dat album op te nemen waarschijnlijk. Jij mag twee titels aankondigen. Jouw favoriete tracks die volgens jou in dit uurtje thuis horen. Vertel, wat gaan we luisteren?
1: Nou, sowieso iets van Javan. Ik heb lang lopen denken, maar Cerrado is wel een van de.
0: Heb je hem gezien vorig jaar? Was in Nederland?
1: Ik heb hem wel gezien. Ik heb hem in Paradiso ooit gezien. En het was een hele gekke ervaring, want ik was te laat voor het concert en ik zag helemaal niemand. En toen kwam ik binnen en toen zat het echt helemaal bomvol met Brazilianen die echt elke zin, line for line, gewoon meezingen. Nee, dat is echt unbelievable.
0: Perfect.
1: Ja.
0: En als laatste stuk?
1: Banda Black Rio met Maria Fumaca.
0: Jeff, veel succes met je show.
1: Dankjewel.
0: Ciao.
1: Thank you. Bye.

De keus van Jeffrey Spalberg. Je hoorde twee tracks achter elkaar. De eerste was van Javan Serrado. En de tweede heette Maria Fumaca van de bekende Banda Black Rio. Vorig jaar geloof ik nog was dat dat zij in MC Theater in Amsterdam waren. We gaan de rest van het uur nog vullen met prachtige muziek uit Brazil. En er is één artiest die misschien niet de bekendste is, maar die ik zeker graag wil draaien. Die was 2 jaar geleden in Paradiso. Zijn naam is Arthur Verocai. Hij heeft een soort cultstatus gekregen. Hij heeft een plaat gemaakt in 1971. En die is een jaar of 6, 7 geleden opgepikt door DJ's in LA. En dat is zijn eigen leven weer gaan leiden. En die plaat is opnieuw uitgebracht bij Kindred Spirits. Hij heeft gespeeld in LA, hij heeft gespeeld in Londen, hij heeft gespeeld in Amsterdam. En dat waren allemaal legendarische concerten waarbij deze componist, arrangeur zijn muziek weer opnieuw gehoord liet worden door ensembles van het land zelf. In Nederland heeft dat plaatsgevonden door het Kindred Spirits Ensembles, opgenomen ook door de concertzender. Dat gaan wij later nog uitzenden, maar dat moet nog gemixt worden. We gaan van dat originele album gaan wij 3 tracks draaien. Dat zijn allemaal eigenlijk korte tracks. Dus vandaar dat we er 3 doen. Arthur Verocai, je gaat horen Na Boca do Sol, Pelas Sombras en Silvia.

Verokai, je hoorde als laatste stuk Sylvia en daarvoor hoorde je twee stukken Nabucco da Sol en Pelas Sombras. Zoals ik al zei, niet een hele bekende grote meneer. Hij is in Nederland bekend geworden door, of bekend, hij is naar Nederland toegehaald door een grote inspirerende vriend van mij, Kees Heus, de programmeur van Paradiso en een enorme kenner van Braziliaanse muziek. En nou, daar ben ik hem nog steeds dankbaar voor, want ik vind deze muziek echt helemaal geweldig. Ook super 70's. Dus een gelijke soort van tijdsbeeld wordt daar neergezet. Het is onmogelijk om in dit uurtje Braziliaanse muziek als thema even een overzicht te geven. Dat is eigenlijk niet te doen, daar heb je weken voor nodig. Dus ik laat mij puur leiden door mijn smaak en de platen die ik heel graag nog wil draaien. En dat is onder andere, voor mij mag dat niet ontbreken, een meneer die meer in de jazz zit. Esberto Gismonti. Hij is begonnen als zanger, meer in de MPB, Música Popular de Brasil. Maar eigenlijk meer bekend geworden door zijn repertoire onder het jazzlabel ECM. En hij heeft altijd muziek gemaakt dat ergens tussen jazz en Braziliaanse muziek inzweeft. We gaan twee stukken van hem draaien. Het eerste stuk heet Café en het tweede heet Maracatu. MUZIEK

Ik vind dit waanzinnig mooi. Esberto Gismonti, Maracatu hoorde je. En daarvoor hoorde je het stuk Café. Esberto Gismonti, we hebben een special over hem gemaakt. Hij is gitarist en pianist, speelt allebei fantastisch. Die special kan je onder andere vinden als je naar de website gaat van de concertzender en je kiest voor Jazz Not Jazz. Daar staan een aantal specials in. We hebben ook een special gemaakt over Weather Report en er gaan er in de toekomst nog meer volgen. Tot zover deze uitzending van Jazz Not Jazz. Volgende week is het weer DJ Mace alias Rogier van Hout met zijn mixtapes. En de week daarop zijn wij weer te beluisteren. Dinsdagavond en zaterdagmiddag. Jazz Not Jazz. Voor vragen of informatie, mail of ga naar concertzender.nl Jazz Not Jazz. Of mail ons naar jazznotjazzradio@concertzender.nl. Nog één plaatje, je hoort al op de achtergrond. De grootmeester Milton Nascimento mag misschien ook niet ontbreken in dit uur. Een van mijn favoriete platen is er uit 69, heet Courage. En daar gaan we van draaien. Outubro, vertaald oktober. Tot volgende week. Hoi.

0: Dit is de Concertzender, Jazz Not Jazz Radio.
1: Welkom op de Concertzender bij een nieuwe aflevering van Fremdtunes at Jazz Not Jazz Radio. Een uur lang een uiteenlopende mix van muziekstijlen en non-stijlen met altijd een link naar jazz en een hang naar experiment. Samengesteld door Rogier van Hout, a.k.a. DJ Mace van platenlabel Fremdtunes. Op de website van concertzender.nl vind je in de programmagids nog meer gegevens over dit programma of surf naar onze eigen website jazznonjazzradio.nl.

0: Ja, dit waren twee tracks van Austin Peralta. Een hele bijzondere muzikant uit de LA scene. Hij is ook te horen op de laatste Flying Lotus CD Until the Quiet Comes. Maar waar hij ook heel bekend door is geworden, ik wil nog één track opdragen aan hem, is de plaat van Thundercat, die natuurlijk ook insloeg als een bom bij ons en bij velen. De basgitarist uit
1: The Golden Age of Apocalypse.
0: The Golden Age of Apocalypse. En daar op de track Is It Love, is hij ook te horen met zijn sublieme keyboardspel, Austin Peralta.

0: Ja, dit was onze grote vriend uit L.A., Thundercat. Basgitarist, dat is ook wel te horen, want hij heeft een waanzinnige bassolo op deze track. Samenwerking met Austin Peralta, waar het vanavond even om draait, omdat deze pianist, 22 jaar oud, helaas is overleden op 21 november. Heel tragisch. Vandaar even dit blokje opgedragen aan hem.
1: Mooi blokje, en terecht.
0: Ja, we gaan door met onze gast die wederom hier is, Hamertje Tik.
2: Ja, hallo.
0: En die heeft ook nog weer wat frisse, leuke tracks meegenomen.
1: Wat heb je bij, Joris?
2: Ik heb er nu eentje van Hiatus Coyote. En, ik dacht dat het een Japanse groep was. Maar deze groep blijkt uit Melbourne te komen. En die komen uit 2011. En ze hebben een album uitgebracht net. En die heet Talk Tomahawk. Dus vandaar dat ik dus dacht dat het Japans was. Maar het komt uit Melbourne. Het is een future soul group based. En het nummer wat ik wil draaien, het heet Leapfrog. Het is een heel kort, inspirerend nummer.

0: Je hoorde Aitus Coyote. Moeilijke naam, Joris.
1: Ja,
0: het album heet Talk Tomahawk. En jij draaide net een track. Hoe heet jouw track ook weer?
1: Leapfrog.
0: Leapfrog. En het ongelooflijke toeval. Wij bereiden deze show dan voor en nemen allemaal tracks mee. En de track die ik wilde gaan draaien, voordat ik wist wat jij wilde gaan draaien, was dus ook een van deze groep. Ze komen inderdaad uit Melbourne. Het is een kwartet. De zangeres heet Naipalm en dat is eigenlijk alles wat ik kon vinden. En dat had ik gevonden op mijn favoriete blog, namelijk van Anthony Valdes, waar ik het net ook al over had. Dus die is een provider van goede muziek. Maar te gek dit, heel apart album.
2: Ja, het is natuurlijk ook een bandje. Het is niet één producer,
1: nee,
2: dat zei je ook net.
1: Zeer interessant, ja, zeker. Het is een groep, alles wordt live gespeeld. En dat hoor je ook, maar dat vind ik echt tof.
2: Hele goede sfeer. En het frappante vind ik is dat dus, wat vorige week hadden we dat ook al, dat Nieuw-Zeeland en Australië, dat daar echt heel veel nieuwe, frisse, goede muziek vandaan komt. Dus ja. Toch vind ik bijzonder.
0: Ja.
2: Ligt toch ver weg, zeg maar.
0: Zeker.
2: Relatief.
0: Ja, en af en toe komen ze hier. Electric Wire Hustle hebben we vaak gedraaid. Komt af en toe hier, maar...
1: Ja, maar ook iets als Go Tie, met de wereldhit. Somebody Used to Know.
2: Ja, en Lady Six had ik een keer gedraaid. Dat bleek daar ook vandaan te komen. Dus dat is veel nieuwe, frisse muziek uit die regionen. Oceanië heet dat, geloof ik, daar.
0: Wie heeft er wat leuks?
2: Ja, ik heb wat ik wel heel grappig vond. Ik was een beetje afgehaakt bij de hip-hop en rapmuziek. Dat ik dat nog heel leuk vond, zeg maar, met Q-Tip en Tribe Called Quest in die tijd.
0: Dat is heel lang geleden.
2: Is lang geleden. Maar Q-Tip heeft de laatste tijd ook weer te gekke nieuwe platen uitgebracht. En dat vind ik toch heel bijzonder. Maar ik vond onlangs in mijn zoektocht naar nieuwe frisse muziek... De groep Herma Puma. Dat zijn twee rappers. Eén komt uit Engeland en één uit Philadelphia in Amerika. En die hebben... Amerika. En die hebben een remix-EP uitgebracht van een album wat eerder is uitgebracht. En dat album is een beetje niet echt heel verfrissend, vind ik. Maar die remix daarentegen wel. En ik vond een hele te gekke track Disposable Rappers van Herma Puma en Sensei of Soul.

0: Ja, Herma Puma en Sensei of Soul van de Syngo Remix EP.
1: Waanzinnig.
0: This Possible Rappers, zo spreek je dat uit.
1: Helemaal te gek.
0: Weer oude stijl, maar toch een beetje in frisse tijd het jasje van 2012 eroverheen, vind ik.
1: Ja, dat inspireert mij om even een track te draaien. Eigenlijk was jij aan de beurt, Joris, maar ik breek even in de routine hoe we de tracks draaien.
2: Want nou,
1: ik
2: wilde... houd ons scherp,
1: Ik wilde ook een hip-hop track draaien. We draaien eigenlijk weinig jazz, no jazz, hip-hop hier. Ik weet helemaal niet waarom dat is, maar er kwam een album langs waarvan ik een track hoorde dat ik dacht van, hey, die moeten we draaien. Op de playlist staat 12 minuten, maar dat gaan wij niet doen, want hij is eigenlijk opverdeeld in twee tracks van 6 minuten. Het is een gast die heet Kendrick Lamar. En ja, laten we gaan draaien. Een track die heet Sing About Me, I'm Dying of Thirst.

0: Wat een einde track. Sing About Me, I'm Dying of Thirst, Kendrick Lamar. Ik had er nog nooit voor gehoord. Jullie jongens?
1: Nee.
2: Zeker niet.
0: Ik heb het album voor de rest ook gecheckt, maar deze springt eruit. Het is een track van 12 minuten, maar we draaien hem op de helft weg, omdat er eigenlijk een andere track voor in de plaats komt. Joris, ja. A.K.A. Hamertje Tik, wat heb jij voor ons in de aanbieding? Jij bent een groot fan van.
1: Ja, van Little Dragon. Dat is de...
0: En hoe komt dat zo?
1: Hoe dat komt? Ja, dat komt eigenlijk denk ik door de zangeres, de Yukimi Nagano, waar de half Japanse Zweedse zangeres.
0: Want daar... ze is heel mooi.
1: Ja, ze is mooi, maar ze heeft iets aparts waar je gewoon verliefd op wordt, zeg maar.
2: Maar is ze mooier dan Gretchen Parlato? Dat is de vraag.
1: Gretchen Parlato ken ik eigenlijk niet. Oh.
0: Gretchen Parlato, nou, dan gaan we die zo draaien, want dat is Rubens heimelijke liefde.
1: Nou, dit is maar Little Dragon, wist het zelf niet, is echt een band met vier mensen in totaal. En die komen uit 1996 al en die zijn echt gevormd van de middelbare school. Dus het is meer dan de zangeres alleen. En ze hebben een hele fijne productie. Echt hele goede drummer en heel goede synth sounds.
0: En het komt uit Zweden.
1: En het komt uit Zweden, inderdaad. En
0: zij komt uit Japan, maar ze woont er geloof ik wel, hè?
1: Ja, ze is volgens mij ook half Zweeds.
0: Ja, dat zal...
1: Ze hebben nu drie studioalbums en hebben ze een nieuwe single uitgebracht. Sunshine, een soort van los van iets. Dus ik denk dat het een teaser is voor hopelijk een nieuwe studioalbum. Maar dat weet ik verder ook niet. Maar dit nummer heet Sunshine.
0: Heb je ze wel eens live gezien?
1: Ik heb ze niet live gezien, maar ik heb ze wel heel vaak...
0: Vorig jaar waren ze in Paradiso, geloof ik. Hè?
1: Ja, dit jaar zelfs.
0: Dit jaar,
1: En ik kijk wel heel vaak filmpjes en dat vind ik heel goed altijd.
0: Nou, laten we gaan draaien.
1: Sunshine van Little Dragon.

0: Ja, dit was de track Sunshine van Little Dragon, meegenomen door Joris Feiertaak.
1: Goeie keuze hoor.
2: Ja, mooi.
1: Vette track.
2: Little... Sunshine in the Winter.
1: Ja, Little Dragon. Ik lees net dat jij zei 1996 opgericht, maar hun debuut kwam in 2006 uit. Maar ze zijn eigenlijk doorgebroken door een collab met The Gorillaz. Wist ik niet, maar ja. Leuk om even te vermelden.
2: Empire Ends.
1: Juist, kijk nou. De connoisseur. Blij dat je erbij bent.
2: Ja, de connoisseur.

0: Gaslamp Killer hoorde je. Wat een heavy track. 7 years of bad luck for fun. Aanleiding voor om Gaslamp Killer te draaien was niet alleen omdat het een gekke release is op Brainfeeder, maar ook omdat deze LA-based producer gaat samenwerken met onze Nederlandse Afrobeat trots, namelijk Jungle My Night. Sterker nog, dat hebben ze gedaan. Een EP komt eruit op Brainfeeder. En voor de mensen die niet weten wat dat is een label waar Flying Lotus op uitkomt. Sterker nog, het is zijn label, maar een beetje de basis van de elektronische muziek in LA die nu zo hip is en die wij ook vaak draaien. Dus het is natuurlijk heel te gek dat Jungle By Night, onze Nederlandse trots, daarop uitkomt. Tot zover deze laatste uitzending van Jazz Not Jazz Radio. Bedankt Hamertje Tik dat je er was.
1: Ja, vond het gezellig.
0: Voor jouw bijdrage.
1: De volgende keer weer rosé mee. Of whisky.
0: deze uitzending werd in samenwerking gemaakt met het tijdschrift Jazzism. DJ Ruben van Roon, alias a.k.a. DJ Kikken, ondergetekende. Zijn volgende week op dinsdagavond weer te beluisteren. Als je verzoeken hebt, dan kan je die sturen naar jazznotjazzradio@concertcenter.nl. jazznotjazzradio.nl is onze website waar je ook de jazzagenda of de uitzending gemist kan checken. Of sowieso het themakanaal. En wat leuk is om te vertellen, is dat we een Spotify hebben. Alle tracks die wij draaien, die stoppen wij in een Spotify maandlijst. Ga naar Spotify en zoek even onder Jazz Not Jazz Radio aan elkaar. En dan vind je vanzelf al die speellijsten. En dan kan je al deze tracks nog eens keer zelf beluisteren. De laatste track, Ruup.
2: Ja, de laatste track is voor mij persoonlijk een hele bijzondere track. Het is gecomponeerd en uitgevoerd door Mike Del Ferro. Het staat op zijn laatste cd, The Journey. Het is opgedragen aan Miron Komarniki. En hij heet daarom ook Miron.

0: Dit is de Concertzender, Jazz Not Jazz Radio.
1: Welkom op de Concertzender bij een nieuwe aflevering van Framtunes at Jazz Not Jazz Radio. Een uur lang een uiteenlopende mix van muziekstijlen en non-stijlen met altijd een link naar jazz en een hang naar experiment. Samengesteld door Rogier van Hout, a.k.a. DJ Mace van platenlabel Framtunes. Op de website van concertzender.nl vind je in de programmagids nog meer gegevens over dit programma of surf naar onze eigen website jazznonjazzradio.nl.

0: Tot zover Framtunes at Jazz Not Jazz Radio. Een mixuur samengesteld door Rogier van Hout, a.k.a. DJ Maze. Volgende week weer een uitzending met Wieboud Beurkens en Ruben van Roon. Voor meer informatie surf je naar jazznotjazzradio.nl. En om deze uitzending terug te luisteren surf je naar concertzender.nl. Uitzending gemist. En wil je nog meer informatie over Framtunes, dan ga je naar www.framtunes.com.
1: Dit is de Concertzender, Jazz Not Jazz Radio.
0: Welkom op de Concertzender bij een nieuwe aflevering van Framtunes at Jazz Not Jazz Radio. Een uur lang een uiteenlopende mix van muziekstijlen en non-stijlen met altijd een link naar jazz en een hang naar experiment. Samengesteld door Rogier van Hout, a.k.a. DJ Maze van platenlabel Framtunes. Op de website van concertzender.nl vind je in de programmagids nog meer gegevens over dit programma of surf naar onze eigen website jazznotjazzradio.nl.

0: The Particle of Life, daar ging iets mis. Carice van Houten hoorde je. En wat een onwijs mooie track. De vorige track die je trouwens hoorde was van Ken Stringfellow. Hij is de producer van die plaat van Carice. Ik dacht even dat dit een plaat was waar mijn gast Joost Kroon op drumde. Maar dat is helemaal niet zo. Dit is de drummer van Sonic Youth.
1: Ja, dit is Steve Shelley. Ik heb het meest op die plaat wel gedrumd.
0: Deze net niet.
1: Twee nummers, nee, deze net niet. Maar ik vond deze wel een van de leukste om live te spelen. Dus ik heb hem toch, hij voelt toch een beetje of die van mezelf is.
0: Ja, en speelt dat bandje nog?
1: Nou, heel soms. Dat is altijd een beetje vaar. Maar dat is ook moeilijk, want Carice zit in dat Game of Thrones, die serie.
0: Ja.
1: En die kan gewoon 3/4 jaar geboekt worden dat ze op afroep morgen op het vliegveld moet staan, weet je wel. Maar echt, dus die kan eigenlijk met goed fatsoen geen gigs aannemen. Het is ook 1 keer misgegaan, hadden we, ik geloof, Songbird in Rotterdam staan. Songbird, ja, zoiets geloof ik. En ja, dan gebeurde het echt dat ze gewoon, je moet morgen in Ierland zijn voor opnames. Dus dat is linkersoep. Dus echt een tourplanner zit er niet in. Maar er gaan ongetwijfeld weer dingen gebeuren.
0: Ja, leuk. Ja. Jij bent een drummer natuurlijk. Maar ben jij een typische drummer-drummer? Of ben jij een bandjesdrummer? Ben jij een trommelaar? Of ben jij meer een muziekdrummer? Zing jij de teksten mee? Of,
1: Ja, soms wel. Maar nou ja, ik ben denk ik een banddrummer. Maar wel eentje die zich de pleuris gestudeerd heeft en keurig, ik heb keurig mijn jazzdiploma gehaald en al die dingen. Dus ik ben geen self-made man in die zin. Ik heb een conservatorium gedaan en
0: hard gewerkt.
1: Ja, precies. En ik heb ze ook wel in die zin veel techniek of zo, maar ik probeer dat toch. Weet je wat het is? Mijn insteek is gewoon, ik wil altijd dat de muziek het beste klinkt. En als ik vind dat, als ik denk, als mijn mening is dat de muziek het beste klinkt, als ik een nummer lang alleen maar doe, dan doe ik dat. En als ik denk dat de muziek het beste klinkt, nou, zoals bij Ken Stringfellow, door helemaal all-out te gaan en totale gekkigheid, dan doe ik dat. Dat is eigenlijk het enige wat voor mij telt.
0: Hans Eikenaar, die zei ooit wel eens, die heeft geloof ik meer dan 250 platen ingespeeld in Nederland.
1: Ja.
0: Die zei, op elke track moet je toch je handtekening in.
1: Ja, die ken ik, ja. Je handtekeningetje. Ja, als het even kan. Ja, ik weet het niet.
0: Geldt het voor jou ook? Ben jij bezig met sound of een bepaalde statement dat je jezelf kan onderscheiden?
1: Sound, ja, zeker. Ja, ik wil heel graag herkenbaar zijn. Ook als ik zeg maar anoniem sessiewerk doe, wat ik regelmatig doe. Echt, nou ja, mag je best weten, van René Vroeger tot J.B. Meijers. Weet je wel, gewoon in de studio als sessiedrummer. Maar dan vind ik het toch leuk als iemand zou kunnen horen dat ik het ben. Zeg maar.
0: Ja, en hoe kan hij dat horen?
1: Ja, dat is natuurlijk moeilijk over jezelf te zeggen. Maar ik probeer altijd een kenmerkende sound te maken, weet je wel. Dus ik ben altijd bezig met drumstellen en met stemmen en met plakken of niet juist of al.

0: die dingen. Ja, kan je zeggen, hoe herken je jou dan als je de ene keer wel afplakt en de andere keer niet? Ja, dan weet ik het ook niet meer.
1: Ja, of is dat ook in de vorm van een bepaalde patronen die je uitdenkt, die nog misschien niet veel gespeeld worden, of zoals Chris Daddy Dave door een rare drum opstelling te verzinnen?
0: Nou ja, nee, ik heb wel altijd een redelijk traditioneel drumstel in die zin, qua mate. Wat ik het ook heel leuk vind om gekkigheid erbij te halen. En als het moet, dan gebruik ik het hele aanrecht, weet je wel. Het is een moeilijke vraag allemaal eigenlijk.
1: Moeilijke vraag. Nou, ik heb vaak drummers hier gehad aan de microfoon. En ik weet niet, het is op een manier heel interessant om te luisteren. Want ja, de band is zo goed als de drummer is een gezegd die misschien wel heel erg waar is.
0: Ja.
1: En drummers hebben vaak hele interessante songs die ze schrijven.
0: Bijvoorbeeld
1: Tony Williams. Vaak de leukste jazzstukken waren van Tony Williams.
0: Ja.
1: Jij bent van de groove, van de pop, van de rock, maar ook van de jazz. Je hebt ook een stuk meegenomen wat ik wilde draaien. Maar ik wilde voordat we dat gingen draaien een andere held draaien. Althans voor mij. En ik hoop dat jij hem herkent en ook iets zinnigs over weet te zeggen. Ik ga het dus niet aankondigen.
0: Is dit de blindfold test?
1: Dit is niet de blindfold test. Oh. Die kunnen we daarna doen. Okay. Dit is gewoon leuk.

0: ga het toch niet helemaal draaien, want het is misschien inderdaad het begin van de blindfold test. Laten we die gelijk gaan doen, want ik vind het toch leuk. Was niet de bedoeling, maar enig idee wie dit is?
1: Nee, geen idee.
0: En ga eens raden, ga eens plaatsen.
1: Ga eens plaatsen, Blue Note plaatje, denk ik. Eind jaren 50, begin jaren 60. Zit ik, je mag knikken.
0: Drummer,
1: knikken,
0: ja, ja,
1: oh, ja. Drummer, ja, ja, dat kan van. Het zou bijvoorbeeld een hele jonge Tony Williams kunnen zijn of zo. Dat zou kunnen, maar het kan ook een wat oudere.
0: Heeft Tony Williams voor Miles platen gemaakt? Dit was 17 toen hij bij Miles kwam.
1: Ja, dus... volgens mij wel, maar dat zou ik dan moeten opzoeken.
0: Maar goed, het is in ieder geval niet Tony Williams.
1: Nee.
0: Het is een drummer waar je misschien niet van zou verwachten dat hij zo'n soort groove speelt.
1: Dan is het. Dan is het Keith Moon. Nee, dat weet ik, het niet.
0: Elvin Jones.
1: Oh ja, oh, wat grappig. Ja,
0: grappig,
1: ja.
0: Hè?
1: Ja. Ja, ja. Nee, dat had ik inderdaad niet gedaan.
0: Laten we een blindfold test gaan doen.
1: Wie is de blazer? Wie is de bandleider?
0: Ik heb even niet de informatie voor me. Het is een plaat onder zijn eigen naam.
1: Oh,
0: Raunchy Rita.
1: Oh, die plaat heb ik gewoon, maar dan, ja.
0: Dan weet jij misschien wie de blazer is.
1: Nee, maar...
0: Ik heb hier een blindfold test. Ik heb een blaadje voor me. Je mag er niet op spieken, want anders wordt het niet leuk. Hoe gaan we het doen? We gaan een track draaien. Die draaien we dan ongeveer een minuutje. En dan mag jij kijken of jij daar de informatie bij kan verzinnen.
1: Ja, moet ik ook zeggen of ik het leuk vind of niet? Of hoeft dat niet?
0: Dat komt vanzelf naar boven.
1: Ja.
0: Waarschijnlijk als je het niet kent, zeg je, daar heb ik helemaal niks.
1: Ja, precies.
0: Komt-ie.
1: Ik ken het niet, maar ik weet het wel. Oh, sta ik nog aan, of niet?
0: Ja, jij staat aan.
1: Oh, oké. Okay. Nee, ik ga het nog niet zeggen hoor. Ik ga heel voorzichtig zijn. Pas als het echt moet, ga ik het zeggen.
0: Nou, je mag het zeggen. Als je
1: ik
0: denkt
1: het, ik denk dat het dat dit iets Daniel Lanois-achtigs is. En dat het Brian Blade is.
0: Juist.
1: Maar of die aan weerszijde is, of dat het ook een andere drummer is, dat weet ik niet.
0: Black Dub.
1: Ja, oh, het is gewoon twee keer Brian Blade. Ja. Precies. Ja. Want hij heeft natuurlijk ook bijvoorbeeld een plaat met Bob Dylan, geproduceerd door Daniel Lanois. Dan is het Jim Keltner en Brian Blade.
0: Ja.
1: Ik heb Black Dub, trouwens één keer gezien in Kopenhagen, maar ook een keer in Paradiso. Okay. Daniel Lanois en Brian Blade samen als duo.
0: Dat
1: was nog vele malen gaver. Dat was echt te gek.
0: Ja.
1: Gewoon...
0: Is Brian Blade een held voor jou?
1: Ja, totaal. Waanzinnig.
0: En waarom?
1: Door een aantal dingen. Ik vind de intensiteit en de beleving van de muziek vind ik heel mooi. Ook om te zien, maar ook om te... Je hoort het ook. En ik vind het heel gaaf dat hij zich van eigenlijk straight ahead jazz drummer heeft ontwikkeld tot wat hij nu is. En dat is aan de ene kant totale vrijheid met Wayne Shorter. En de andere kant totale groove met Daniel Lanois. Maar altijd vrijheid en altijd sound. Te gekke sound altijd. En het is gewoon een creatief genie. En een hele goede zanger en een hele goede songwriter.
0: En een songwriter ook, ja.
1: En een goede gitarist. Ja, ongelooflijk. Ja.
0: Ik weet dat ik een plaat draaide van Liz Wright. Ze had een tijdje in mijn auto, die kwam er ook niet uit.
1: Oh, ja.
0: En die heette Salt.
1: Ja, dat is mooi. Dat is waar.
0: Een mooie plaat. En er was, ik ben de titel vergeten, dat heette nummer 11, weet ik nog. En ik was altijd, weet je kent het in de auto, dan rijd je steeds nummer 11.
1: Ja.
0: En toen dacht ik van, jezus, wat een mooie tekst. Wat is het eigenlijk, joh? En dan ging ik opzoeken, geproduceerd door Brian Blade. Lyrics Brian Blade, muziek Brian Blade. Alles Brian Blade.
1: Oh, dat wist ik helemaal niet. Lead the Way?
0: Ja, precies, ja. Prachtig nummer. We gaan hem nu niet draaien, maar we gaan door met de blindfold test.
1: Oh ja, tot nu toe gaat het hartstikke goed.
0: Ja, de eerste heb je binnen. We gaan er nog eentje draaien en daar komt hij. Althans.
1: Nee, er gebeurt iets.
0: Lange intro. Ja, komt-ie, let op. Ja, 70, dat duurt altijd langer.
1: Ja, mooie tijd, denk ik.

0: Enig idee al?
1: Nee, het doet me aan een paar dingen denken, maar het is Braziliaans, zo te horen. Of in ieder geval de zanger. En ik ken het niet. Ik moest denken aan van die plaat van Gary Bartz die heeft gemaakt met vocals, met Andy Bay samen bijvoorbeeld. Is dat Celestial Blues volgens mij?
0: Ja, zit je wel een beetje warm in ieder geval.
1: Ja, dat is de sfeer, maar deze
0: periode.
1: Ja,
0: dit,
1: ja,
0: precies. Dit is 72.
1: Oh ja, ik zou niet weten wie
0: Amerikaanse
1: dit
0: bezetting.
1: Dit?
0: Ja.
1: Oké, okay, ja, dat is weer dat.
0: En ik weet zeker dat de drummer ook een favoriet van jou is. Jack de Jonette.
1: Ja, te gek. Grappig. Ja, die kan een partij funken, dat wil je niet weten. Dat is te gek, hè?
0: Hij en Al Foster zijn misschien wel mijn favoriete funkdrummers ever.
1: Ja, zeker. Maar wie is die zanger dan?
0: Dat is Joe Henderson.
1: Hé, echt waar?
0: Ben, okay.
1: Heeft die cursus Braziliaans gehad?
0: Ja, de titel... Ik weet geen eens of het Braziliaans is. Tres Cun Deola.
1: Maar heeft hij niet iemand erbij gehaald die dan een beetje zingt?
0: Dave Holland op Fenderbass.
1: Oké.
0: Okay. Hij heeft ook niet veel gedaan.
1: Okay.
0: Maar deze was helaas dan niet goed.
1: Nee, nee, die kunnen we echt niet goed rekenen.
0: Niet goed rekenen. We gaan er nog in. We gaan helemaal modern, strak in de tijd, anno nu. Benieuwd of je dit raadt. Ook weer de drummer. Want het zijn allemaal drummers, zeg maar.
1: Ik moet de drummer.
0: Het is heel erg drummer-based, zeg maar. Zo heb ik het uitgezocht. Komt-ie.
1: Ik ben dol op drummers.

0: on the street. So they talk about you in magazines.
1: Idee?
2: Nee. Maar het is ook zo... Weet dat, die beat is zo opgechopt. Het kan iedereen zijn, in principe.
1: Ja, maar hij speelt het live.
2: Oké. Okay.
1: Het is...
2: Ik geloof niks aan edit. Het is wel geëdit, toch?
1: Het is wel geëdit, maar hij speelt alles in lange frases.
2: Oké. Okay.
1: Lois Cole met Genevieve Artadi, zijn vriendin. Okay. Samen hebben die een band Knower. En dat kwam...
2: Knower, oh ja, daar heb ik wel van gehoord. Dat ken ik niet heel goed. Maar
1: dat kwam mij ter oren via Tineke Postma.
2: Oh.
1: En Tineke Postma is weer de vrouw van Mark van Roon.
2: Ja.
1: En Mark van Roon is weer de broer van Ruben van Roon. En Ruben van Roon zat hier aan tafel.
2: Precies.
1: Tineke kwam net terug uit New York. Had gespeeld, geloof ik, met Brad Meldow. En die zei, weet je wat je moet checken? Knower, dat is helemaal de bom.
2: Ja.
1: En dat is deze plaat.
2: En ik ken dat dan weer via Mark Schilders, de drummer. Die woont half in New York, half hier. En die, elke keer als hij in Rotterdam terug is, dan komt hij even een biertje drinken. En dan heeft hij dus een hele stapel met nieuwe muziek waar ik nog nooit van gehoord heb. Dan zat het ook tussen.
1: Oké. Okay,
2: maar
1: ja.
2: Het
1: is heel...
2: ik heb het niet herkend.
1: Je moet het even checken. Lois Cole is heel gefreakt. Hij maakt van die, hoe moet je het noemen, slaapkameropnames. Dus
2: ja,
1: het is allemaal heel trashy met kussens erin.
2: Ja.
1: En hij speelt, hij heeft waanzinnige techniek. Hij speelt alles mee.
2: Ja.
1: Het is heel... heel gaaf om te zien. Knower.
2: Ja, wij kunnen hier wel eens denken dat we goed kunnen drummen. Maar als je in New York gaat kijken, man, is het toch werkelijk ongelooflijk. Wat er allemaal...
1: Al die gastjes. Ik heb toevallig net een clinic gezien van Mike Clark.
2: Ja, die was, Brompot.
1: Ja. Was jij er ook?
2: Nee, ik wist het natuurlijk weer te laat en zo.
1: Ja. Nou, dat was, en die ging dan voorspelen hoe een Amerikaanse drummer in New York moet drummen. Of in L.A.
2: Ah,
1: en dat ging dus over veel. En dan speelde dus alleen maar Right Back In en een hi-hat.
2: Ja.
1: En dan zei in New York moet je heel erg puntig en voorin spelen. Een hele scherpe shuffle.
2: Ja.
1: Wat ook grappig. En iedereen speelt zo, want als je dat niet doet, dan lig je er gelijk uit.
2: Ja.
1: Dat was zijn ding.
2: Ja.
1: We gaan verder met nummer 4. Komt-ie.

0: Keith Carlock, denk ik.
1: Je maakt een groot compliment nu, maar dat is... We gaan het...
0: Aan de bassdrum te horen. Ik dacht het aan de bassdrum te horen. Ik dacht het echt heel snel, want ik hoorde die bassdrum. Ik dacht... Dat is een groot compliment, dat hij eigenlijk veel slechter is dan Keith Carlock.
1: Nee, maar...
0: Ik dacht het zal met die Wayne Krantz of zo, zo'n gitaartrio-achtig ding zijn.
1: Is het niet?
0: Mis? Oké. Okay. Nu denk ik dat het de nieuwe Reinier Baas is.
1: Juist.
0: Is het echt zo, ja? Dat was lachen.
1: Ja, die is net uit. Ik heb hem net...
0: Die heb ik nog niet gehoord. Ja, ik hoorde aan die twee alten, aan Ben en Maarten.
1: Ja, ik heb precies. Ja, maar...
0: Dat is het, Mark Schilders.
1: Ja, precies. Want je had het net over, Mark.
0: Ja,
1: dat is heel grappig.
0: Ja.
1: Ik vind zijn drumsound op deze track klinkt overigens anders. De enige track die een beetje anders klinkt. Die track klinkt, die heet Smooth Jazz Apocalypse. Maar dit is echt, ik vind het een super sound. Laag snare en
0: ja, die open bezem, ja. Ja.
1: Dat was de nummer 4 van de blindfold test. Nou, die had je dan een soort van goed, hè? Ja.
0: Nee, ik had hem helemaal mis eigenlijk. Maar ja, in tweede is het oké.
1: Tweede is het, ja, nee, we zijn niet zo streng.
0: Ja, oké, okay, nee, dat is mooi.
1: We gaan de laatste doen.
0: Even jammer, kijken. Ik vind het leuk.
1: Goed. Ja, precies. Het is eigenlijk... In die downbeat, die Amerikaanse downbeat blindfold testen, dan gaan ze er ook nog heel ver op doorvragen. En dan doen ze ook van die flauwe steekproeven erdoor. Met bijvoorbeeld hele slechte platen. Dan mag je gaan zeggen waarom je het dan wel slecht vindt. Ja, en dan blijkt het dan de band zijn van een hele goede vriend van jou, zoiets.
0: Ja.
1: Maar dat gaan we niet doen. Laatste track, een gouden ouwe. Komt-ie.

0: gekke muziek. Ja, dit is natuurlijk Tony Williams.
1: Goed zo, ja.
0: Maar ik ken het plaat niet. Is het van zijn eigen, is het van de Lifetime? Of,
1: Ja, dan de nieuwe Lifetime. Dat was die plaat na Lifetime.
0: Ja, ja, ja.
1: Ik geloof dat het 75 is, 1976. Sweet Revenge. Nou, die heb je helemaal goed gedaan. Joost, je bent geslaagd voor de drummers test, de blindfold drummers test. Ja, ja. Nou, ja, je had alleen...
0: 2,5 uit 5, toch?
1: Nee, je had Black Dub had je. Ja. Nowhere had je niet, dat kende je niet. Nee. Reinier Baas, Tony Williams.
0: Tweede instantie.
1: Ja, goed. Ah, ja, okay. Good enough. Je hebt iets anders meegenomen wat ik graag wilde draaien. En dat is een plaatje die we ook al vaak hebben gedraaid toen hij uitkwam. En hij is nu al wat ouder, maar nog steeds een super gaaf plaat van Elephant Nine.
0: Oh ja.
1: Ken jij dat?
0: Ik ken het van Manuel Hugos. En die kent het vast en zeker van jou.
1: Nee, ik ken het van Maan.
0: Oh, oké. Okay.
1: Dus nou, iemand heeft het daar goed. Hij is eerst. Laten we eerst gaan luisteren. Elephant Nine.

0: Ja, te gek. Dankjewel Joost voor deze waanzinnige track. Die je had meegenomen. Elephant Nine. Dat is een Noorse band. Want jij wist het eigenlijk ook niet. Dus ik denk, we zoeken het gelijk even op. Uit 2006. Op toetsen is dat Stalen Storlukken. En ik heb hem gezien op YouTube. Hij heeft ook een eigen website, eigen band. En dan zit hij bij Terje Ripdaal, ECM. Ja. En dan speelt hij echt mooie zweefjazz.
1: Ja,
0: en hier is hij helemaal aan het rocken. Op bas Nikolai Eilertsen. En op drums Thorstein Lufthus.
1: Onthoud die naam.
0: Onthoud die naam, precies. Je hebt in het vorige uitzending hebben we veel dingen van jou gedraaid van de Nieuw Cool, maar in deze uitzending nog eigenlijk helemaal niet. Dus het leek mij leuk om nog iets te draaien, als je dat goed vindt. Ja. En track Scoozy Skank.
1: Scoozy Skank.
0: Van welk album is dat?
1: Dat is van het album Out of Office. Out of Office moet ik natuurlijk het jaartal noemen. Komt eraan. 2008.
0: 2008.
1: Ja, een vrolijk plaatje toch? Volgens mij was dit onze meest bekeken YouTube-hit. Of onze meest beluisterde iTunes, weet ik veel. Zoiets.
0: Over hoeveel hits praat je dan?
1: Ja, een stuk of 6.
0: Scoozy Skank.

0: Dat was de New Cool Collective Scuzzy Skank. Je speelt nog veel met New Cool, hè? Dat gaat goed met het bandje.
1: Ja, dat gaat maar door. En vorig jaar was een bijzonder jaar, ups en downs. Down omdat onze manager Peter Brandjes is overleden aan het begin van het jaar.
0: Vreselijk, ski-ongeluk.
1: Ja, inderdaad, een ski-ongeluk. Dat heeft toch wel echt zijn sporen in die band nagelaten. Het is ook heel kort geleden daar niet van. Maar ook gewoon, we merken dat ook echt. Want hij kon heel goed de vaart erin houden en ideeën uitdenken. En sommige van de gasten in de band die en Peter, die kenden elkaar al. Die zijn samen opgegroeid, weet je wel.
0: Ja.
1: Dus gewoon in de kroeg. Ze nu dan ook buiten de bandvergadering gewoon lullen over die muziek en over waar die band heen moet en zo.
0: Ja, afschuwelijk.
1: Dus hij was echt een soort aanjager in die zin. Dus nu zijn we eigenlijk een beetje aan het hergroeperen. En ja, maar ook Ups, dat 20-jarig bestaan feestje in een uitverkochte Melkweg, dat was heel bijzonder.
0: Ja.
1: En een gouden kalf gewonnen voor een soundtrack, dat was ook heel bijzonder. En nog wat prijzen, dus dat kwam in één keer bijna uit de lucht vallen, weet je wel. En nu zijn we echt aan het, hoe zeg je dat? Wat gaan we nu eens doen?
0: Bezinnen.
1: Bijna wel, ja. Ja. Dus, gaan we weer een plaatje maken.
0: Op heel veel festivals ook de headliner, hè? Dat is ook wel goed om te zien.
1: Ja, weet je, daar ben ik me niet eens zo van bewust.
0: Nou ja, je ziet vaak als je, als ik in andere steden kom, dan zie ik dan vaak dat er grote posters hangen en dan zijn jullie vaak dan
1: de jazzfestivals. Precies. Ja. Ja, het is een ongelooflijk gevestigde naam. Of zelfs heel veel mensen die de muziek helemaal niet kennen, die naam doet toch altijd een belletje rinkelen. Dat is wel leuk om te merken.
0: Ja.
1: Dat het natuurlijk toch in een soort niche is, weet je wel, instrumentale muziek, veelal.
0: Ja, precies. Je had nog andere tracks meegenomen.
1: Alles?
0: Veel te veel.
1: Ik ben benieuwd wat je uitgekozen hebt.
0: Nou ja, er zijn twee tracks die ik leuk vind om te draaien nog, als we nog tijd hebben. Sowieso de nieuwe Hammond Soul, waarmee je aan het toeren bent.
1: Oh ja.
0: Daar wil ik eigenlijk mee afsluiten. Dan moet ik even heel goed gaan timen.
1: Ja.
0: Misschien kan ik ze allebei nog eventjes draaien in een korte setting. Er is een, je had opgegeven Kissing My Love van Bill Withers. En toevallig zat ik laatst weer die plaat trekken met checken met James Gadson.
1: Mm-hmm.
0: Die nu een plaat aan het opnemen is met D'Angelo.
1: Het schijnt zo.
0: Het schijnt, want dan gaat hij eindelijk komen. Maar toen luisterde ik even naar de YouTube-versie en toen dacht ik van, oeh, ken je die YouTube-versie?
1: Ja, met die rode kooltrui. Ja, dat is ultimate.
0: Laten we die gaan draaien.
1: Oh, heb je
0: van
1: dat?
0: Die, ja,
1: oh, dat vind ik leuk. Ja, dat is nog beter inderdaad.
0: James Gadson, Bill Withers.
1: Beste drum intro ooit, denk ik. Toch?
0: Ja. Komt-ie.

0: James Getson, Kissing My Love. Even de YouTube-versie gedraaid. Jij had hem geselecteerd. Wat een drummer, hè? Niet normaal.
1: Niet te geloven. Nee, het is zo, ja.
0: Kan je mensen uitleggen die wat minder in de muziek zitten misschien, waarom dit nou zo'n onwijs drummer is?
1: Nou, sowieso heeft hij een hele grote zonnebril en een gouden tand die hij graag laat zien. Hij ziet er echt uit als een motherfucker. Met wel dat, ja, weet dat, wat dat glinsterende, glimmende, vette haar, weet je wel. Maar hij, wat zo mooi is, als je aan een goede drummer denkt, dan, of als mensen aan een goede drummer denken, denk je gauw aan een hele wilde, zwetende gast. Maar hij, deze gast is zo cool. Hij speelt zo zacht en beheerst. En alles is rommelig, maar strak tegelijk. En het is strak en rommelig tegelijk. Zoiets. Het swingt gewoon als een malle.
0: Ja.
1: En die sound, daar gaat mijn hart dan sneller van kloppen.
0: Ja, want je had er nog eentje meegenomen?
1: Nee, ja, ik heb geen idee wie deze drummer is. Maar ik vind dit vooral het intro waar we nu doorheen praten, vind ik het meest swingende stukje gitaar. Ja, dat is nu alweer voorbij. Kunnen we nog een keer even opnieuw, toch? Ja, toch. Weet je, even dat gitaartje letten. Dat is niet normaal.
0: Cable start.
1: Ja? Oké.
0: En Don Juan Tiger Martin.
1: Wie is dat?
0: De tweede drummer.
1: Oké.
0: James Brown hebben het over, dames en heren.
1: Yes.
0: Ja, live 1971. Love Power Peace. Ik weet niet hoe dat is, hoe bekend dit album is, maar alle muzikanten die into funk zijn, die hebben het altijd over dit album.
1: Ja. Ja. Ja.
0: Boots Collins is hier 17.
1: Ja. Toen hij nog een normale bas in zijn klauw had. Ja, dat is ongelooflijk, jong. En ik skip de ballads, die skip ik altijd. Hoor. Want het is natuurlijk een soort soul revue waar je naar luistert. Ja. Met hele korte stukjes en breaks. En weet je wel, ik vind vooral dit gewoon te gek. En die uptempo dingen, die funk dingen. Ongelooflijk.
0: We komen alweer bijna aan het eind van het programma Jazz Not Jazz. We hadden Joost Kroon in de studio, dames en heren. Te gek. Dankjewel, Joost, dat je er was.
1: Ja, heel graag gedaan. Ik vond het erg leuk.
0: Inspirerend, al die plaatjes die je hebt meegenomen. Volgende week, dinsdag, zijn we er weer. DJ Mace met een mixtape. Deze uitzending kan je ook terugluisteren op de zaterdag. Middag in een jazzprogramma met onder andere Hans Dulfer zit erbij. Maar je kan natuurlijk ook altijd luisteren op jazznotjazzradio.nl of naar de concertzender. We hebben tegenwoordig ook een Jazz Not Jazz blog. Als je vragen hebt, jazznotjazzradio@concertzender.nl voor vragen, verzoeken of whatever. Uitzending gemist, de carousel, het themakanaal. Je kan het er allemaal terugvinden. We gaan nog één track draaien van jouw nieuwe of laatste project, moet ik eigenlijk zeggen. Is niet nieuw, maar Sven Hemmensel, nieuwe plaat gemaakt. Daar hebben we vorige uitzending over gehad.
1: Ja.
0: The Crooked Shoe Part 2.
1: Oh ja, dat is van een oude plaatje, maar die is wel leuk. Die is heel chill, daar kunnen we de mensen wel mee de nacht in sturen. Of het einde van de middag.
0: Precies.
1: Op zaterdag.
0: Joost, dank je wel en zie je later.
1: Heel graag gedaan.

fresh.

0: Tot zover Framtunes at Jazz Not Jazz Radio. Een mixuur samengesteld door Rogier van Hout, a.k.a. DJ Maze. Volgende week weer een uitzending met Wieboud Beurkens en Ruben van Roon. Voor meer informatie surf je naar jazznotjazzradio.nl. En om deze uitzending terug te luisteren, surf je naar concertzender.nl, uitzending gemist. En wil je nog meer informatie over Framtunes, dan ga je naar www.framtunes.
1: Dit is de Concertzender, Jazz Not Jazz Radio.

Welkom bij Jazz Not Jazz Radio, het programma op de concertzender wat in samenwerking wordt gemaakt met jazztijdschrift Jazzism. Een uur lang jazz op het snijvlak met soul, broken beat, funk, electro, hip-hop en andere nieuwe ontwikkelingen. Kortom, Jazz Not Jazz Radio. We begonnen met een gouden ouwe van Gino Fornelli, Fly Into This Night. Maar voor de rest hebben we voornamelijk nieuwe muziek. Onder andere van een groep die mij heel erg na aan het hart ligt, namelijk Jungle By Night. Die hebben een nieuwe plaat gemaakt, die heet The Hunt. En dat is een waanzinnige plaat geworden. Daar gaan we twee tracks van draaien. Die jongens hebben eerst een plaat gemaakt, het heet Hidden. Dat was 2 jaar geleden, in 2012 komt het uit. En die hebben daar heel veel goede kritieken voor gekregen. En ontzettend veel gespeeld, zowel in Nederland als dus in het buitenland. En nu gaan ze dat buitenland verder uitbuiten. Ze gaan naar Japan deze zomer, Rusland, Frankrijk een hele tour. En in Nederland gaan ze ontzettend veel spelen op allerlei festivals. En allemaal naar aanleiding van dat nieuwe album The Hunt. Dat kan je ook beluisteren op Spotify. Maar je kan hem natuurlijk ook gewoon kopen op vinyl, want die ziet er ook prachtig uit. We gaan twee tracks draaien en die heten Goose Pudding en Tasmatica. Jungle By Night, The Hunt.

Bam! Jungle by Night was dat. Nieuwe album The Hunt. Waanzinnig goed album. Ga dat checken. Goose Pulling hoorde je. En de tweede track die heette Tasmatica. Er zijn heel veel spelen komende zomer op festivals. En ze blazen echt het dak van elk podium of elk festival blazen eraf. Dus ga dat checken. Het is een sensatie. Ik heb nog een hele leuke track binnengekregen. Twee tracks eigenlijk van een nieuw duo. Dat heet Joyce Liu en JDMC. En zij maken een beetje een new soul R&B met een flavor hip-hop erdoorheen. Ik vind het eigenlijk een soort van Liz Wright Salt-achtige sound. Maar dan wat moderner en wat meer in een moderne hip-hop new soul-achtige sound. Joyce heet de zangeres, heeft een prachtige stem. En haar vriend Jonas is de producer. En ze hebben een album opgenomen, maar dat brengen ze verspreid uit in losse tracks. De eerste twee tracks zijn nu via internet vrijgegeven. En die gaan we allebei draaien. Dat album gaat hopelijk nog komen, maar we beginnen eerst met deze twee tracks. En deze twee tracks die heten Don't Worry and The Letters. Joyce Liu en JDMC.

0: Tot zover Framtunes at Jazz Not Jazz Radio. Een mixuur samengesteld door Rogier van Hout, a.k.a. DJ Maze. Volgende week weer een uitzending met Wieboud Beurkens en Ruben van Roon. Voor meer informatie surf je naar jazznotjazzradio.nl. En om deze uitzending terug te luisteren, surf je naar concertzender.nl, uitzending gemist. En wil je nog meer informatie over Framtunes, dan ga je naar www.framtunes.com. Tot volgende week.
1: Dit is de Concertzender, Jazz Not Jazz Radio.
0: Welkom op de Concertzender bij een nieuwe aflevering van Framtunes at Jazz Not Jazz Radio. Een uur lang een uiteenlopende mix van muziekstijlen en non-stijlen met altijd een link naar jazz en een hang naar experiment. Samengesteld door Rogier van Hout, a.k.a. DJ Maze van platenlabel Framtunes. Op de website van concertzender.nl vind je in de programmagids nog meer gegevens over dit programma of surf naar onze eigen website jazznotjazzradio.nl.

Kamasi Washington uit 1981 maakt met de driedubbel CD-LP de epic jazz weer helemaal hot in 2015. Washington is geboren in Los Angeles en begon op zijn 13e met het spelen van saxofoon. Op Hamilton High School Music Academy vormde hij de groep Young Jazz Giants met jeugdvriend Stephen Bruner van Thundercat, met wie hij een album uitbracht in 2004. Ook trad hij op met rapper Snoop Dogg, soulzanger Rafael Zadig en trompetist Freddie Hubbard. Op The Epic werkt Washington samen met een orkest en een koor. Hij mengt elementen van jazz, klassiek, hip-hop en soul tot een krachtige mix. En ook haalt hij inspiratie uit de spiritual jazz van John Coltrane en Parwa Sanders, zoals te horen is in het nummer Change of the Guard.

Flying Lotus uit 1983, echte naam Stephen Allison, is een experimentele music producer uit Los Angeles en bevriend met Kamasi Washington. Flying Lotus is een verre neef van Alice Coltrane. Ondanks het feit dat hij uit een muzikale familie komt, had hij nooit de intentie om zelf muzikant te worden. Hij wilde films gaan maken en begint dan een studie aan de Kunstacademie in San Francisco. In zijn studententijd maakte hij kennis met de sampler en met marihuana. En dat betekent het einde van zijn studie, maar ook het begin van zijn muzikale carrière. In 2006 produceert hij muziek voor Cartoon Network. Ook brengt hij zijn eerste album in 1983 uit met instrumentale hip-hop en spacey samples. In 2007 tekent hij bij het experimentele dance label Warp Records, waarop hij in 2008 het album Los Angeles uitbrengt. Ook start hij een eigen platenlabel, waar hij onder andere het album The Epic van Kamasi Washington uitbrengt. In 2010 verschijnt Cosmogramma. Het album mengt abstracte hip-hop, spiritual jazz fusion en psychedelische samples. Muzikanten die hierop meewerken zijn onder andere Tom York van Radiohead, Ravi Coltrane en Thundercat. Eind 2014 brengt hij zijn nieuwste album uit, You're Dead. En we hoorden de Deluxe Edition CD uit 2015. Inspiratie hiervoor haalt hij uit het album The Aura Will Prevail van George Duke uit 1975. Naar eigen zeggen werd hij verpletterd door de kracht van deze muziek, waarna hij de link legt met de dood, letterlijk verpletterd worden dus. Aan dit album wordt meegewerkt door Herbie Hancock, Kamasi Washington, Kendrick Lamar en Snoop Dogg. U hoort nu vier nummers van het album You're Dead.

0: En dat waren vier tracks van het album You're Dead met Herbie Hancock, Kamasi Washington, Kendrick Lamar en Snoop Dogg. En tot zover deze aflevering van Jazz Not Jazz voor de Concertzender, samengesteld door Jasper van der Minne.
1: Dit is de Concertzender, Jazz Not Jazz Radio.
2: Welkom luisteraars, dit is Jazz Not Jazz met Felix Slaper. Voor de volledige playlist, inclusief albuminformatie, kijk op de website van de Concertzender. Heel veel luisterplezier.